0: Road in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

choice but to hear you. You stated your case, time and duty.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij, maar die opmars is dit jaar gestopt. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1. Het weer vrij zonnig vandaag. Het wordt 23 tot 31 graden.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
5: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze ja, toch tech bro Fedorov die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
4: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
6: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
7: Ja!
6: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
4: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Oost staat bij knooppunt Bankhoef een file van 4 kilometer. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is RTV 4.
10: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Twee boten met meer dan 500 mensen aan boord zijn deze maand mogelijk gezonken voor de kust van Myanmar, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-meerderheid. Een deel daarvan kwam waarschijnlijk uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Het weer vrij zonnig, met in het noorden nog wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
1: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En op de A326 Nijmegen-Ravenstein bij knooppunt Bankhoef ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

unbreakable. All the words we say end up distorted.

0: weer.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
4: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
3: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tunt, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
5: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
3: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: VPRO.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op 29%. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk twee boten met 500 vluchtelingen gezonken. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat het door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Os Arnhem. Bij Heteren is de vertraging 10 minuten. En verder is de N35 Almelo Zwolle in beide richtingen dicht bij de Stalam Twente tunnel door technische problemen. Richting Zwolle kan je het beste de omleiding U11 aanhouden, de andere kant op U10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yeah.

0: sportbedden.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
6: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
5: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tunt, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
7: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
5: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. Verder is de N35 Almelo-Zwolle in beide richtingen dicht bij de Salland-Twente-tunnel. Te maken met technische problemen. Richting Zwolle kun je U11 aanhouden, richting Almelo U10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is RTV 4.
10: De ochtend van RTV 4.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: daarom zoeken. Hier heb je alles. Alles. Alles. Johan Brinkman. Johan Brinkman.
1: En dit is de nieuwe Kanjerschijf.

kick is er wel, maar de start was een beetje moeilijk vandaag. Het is gewoon elke keer maar weer kicken als je radio gaat maken. Vooral als dat gezellig is. En vooral als je weet dat er veel mensen meeluisteren en daarvan genieten. Ik zeg bij deze Ene Brecht goedemorgen. Het is weer donderdag, dames en heren. Het is inmiddels 13 minuten na de klok van 10. En we zijn er weer. We gaan lekker ouderwets knallen tussen nu en de klok van 12 uur van morgen. Het is even een beetje wennen aan de tijden en de namen.

samenwerking tussen een drietal omroepen. Delta FM, Vechtal FM en vanouds Noos FM. Brinkies Kickstart tot 12 uur met hits van toen. In de mix met Nederlandstalige liedjes. Van toen en nu. Het programma is absoluut gevarieerd. Goed, de eerst gedraaide plaat was een oudje van La Bouche. Lekker met z'n tweeën onder de douche, kan je voorstellen. Achteren werd een beetje koud water bij. Het zou wel lekker zijn met dit soort temperaturen. We gaan hier in de studio, dames en heren, richting de 30 graden. Maar dat gaat afkoelen. Het weekend wordt aangenaam qua temperatuur. Goed, La Bouche voor je gedraaid en Be My Lover. En ik had zojuist een nieuwe Kanjerschijf van deze week. Dat is een zangeresje van eigen bodem. Want het is elke keer maar weer Nederlandstalig. Wat de klok slaat. Ze gaat al jaren mee. Colinda heeft een nieuwe single. Ik wil geen zoen. Goed, ik wens natuurlijk aan ieder een fijne dag. En natuurlijk ook heel veel luisterplezier.

Ja, dames en heren, het is een plaat met een lange outro. Dat is nog wel eens makkelijk voor DJ's die hun verhaal kwijt willen, zeg maar. Het was een geremasterde uitvoering van de mannen uit Texas. De houthakkers uit Texas. We draaien de muziek van het album Eliminator van ZZ Top voor je. En dat heet The Sharp Dressed Man. En daarvoor zat een lekkere binnenkomer van de Dizzy Man's Band uit Nederland. En die plaat heette The Show en het was er een uit de jaren 70. Allemaal tijd voor Nederlandstalig. Dit is het programma Kickstart. Je luistert naar RTV4.

Lekkere plaat uit de jaren 70, dames en heren. Sweet 70s on the radio met David Gates toen de tijd. David Gates in het vocale gedeelte. Dat is ook de man die het allemaal schreef en produceerde toen de tijd. Brad draaiden we en Guitar Man. En daarvoor zat een plaatje van Jan en Willem met z'n tweeën. Jan Smit en Welen op één plaat. En dat heette Tussen jou en mij. Ik heb wat disco voor je. Het is inmiddels bijna 10:30. Hier is een oudje van de 3 Degrees.

Ja, dames en heren, het is weer gezellig op de radio. Voordat je het weet, zingen ze allemaal mee. En ik heb af en toe een ingebouwde piepshow trouwens, maar goed. Ik weet niet waar het al ligt. Ik denk dat de koptelefoon iets aan de harde kant staat, dus ik ga iets gas terugnemen. Mensen die me beter kennen, die weten dat eigenlijk standaard is voor deze oud-plaatwerker. Goed, we draaien de muziek van Frank Verkooyen. En dat was eens de kanjerschijf in dit radioprogramma. Het programma is er iedere dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 via RTV4. Nog één keertje. En ik had muziek van The Three Degrees. En die dames scoorden al vanaf de jaren 70 grote hits. Dirty Old Man, When Will I See You Again? En we draaiden vandaag een wat latere hit, geproduceerd door Giorgio Moroder. En die heette The Runner. Het is inmiddels 8 minuten na de klok van 10:30. Jan Skipper die heeft gereageerd, dankjewel. En ook Henk Stoeten is erbij. Reactie van Frank uit België. En die geniet van het water, want hij zwemt, zit in het zwembad. Gewoon blijven doen met die hoge temperaturen, zeg ik. En ook Jeffrey Hoekman heeft gereageerd inmiddels. Dankjewel allemaal, zometeen meer namen, dames en heren.

Het is waarschijnlijk een van de standaardplaten van een collega DJ uit Derenswaard die al jaren meegaat. En zijn plaatjes draait onder andere op de Zwarte Cross. Ik denk dat Erik dit regelmatig draait. Erik Dokter. We draaiden Dennis van Dam met de feestuitvoering. De feestversie van Terug in de Tijd. En ik had zojuist Rosanna van Toto. En daarvoor een oudje van Amanda Lear. Omgebouwd. Zeker weten. Goed, we gaan heel langzaam maar zeker richting het nieuws van 11 uur, dames en heren. Je luistert naar het programma Kickstart. Brinkies Kickstart tot 12 uur bij je. RTV 4, live radio vanuit Kloosterhaven. Eruption, Precious Wilson in het vocale gedeelte. Disco van de bovenste plank. Hier is One Way Tickets.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen...

0: kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Ja, dames en heren, ik heb zo'n gevoel dat PC iets of wat last heeft van de warmte. Ik zeg nogmaals, één oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 10 minuten na de klok van 11 uur. Je luistert naar Kickstarts. RTV4 met live radio. Gezelligheidsradio. Tot 12 uur ben ik bij je. En vanmiddag bijvoorbeeld hoor je weer Gert-Jan Hoekman met Schijven voor Bedrijven. En er zit absoluut van alles en nog wat in. Ook een soort van mengelmoesshow. Goed, eerst gedraaide platen, CCR. Onder andere met Swedish Hiker. En ik had zojuist muziek uit Enschede. In het kader van de Textiel Beat. Teach-in en Tennessee Town. Goed, reacties, ik heb er zat. Rita Velting heeft gereageerd, dankjewel. Ze is er altijd bij, luister mee in Den Ham. Elibet Maathuis ook bedankt. Kobi Doornewaats, dankjewel voor je reactie. Mario Kampskreur, Corina van der Leij is erbij. Vandaag wordt meegeluisterd in Sittard. Joke Brinks heeft de radio aanstaan. Martin uit Dedersvaart ook bedankt. Siets Wijnalda. Marion luistert mee in Hengelo. Rogier Buit heeft een reactie geplaatst. En Uli Bastian, dat is een Duitse zanger waarmee ik ooit heb samengewerkt. Bij het tv-team, dat was Piraten op zijn best. Jaren geleden in Nieuw-Leuzen. Goed, iedereen bedankt. Ik heb nog een lijstje met namen, maar dat komt later. Het is weer tijd voor Nederlandstalig. Hier is de grootste hit tot op heden van Frank van Etten.

Ja, dames en heren, dit baasje heeft zijn zakken lekker gevuld dankzij de reclames, de tv-reclames. Dankzij de commercials. Komt uit Zweden. Zijn naam is Kurt Nielsen. En dat was volgens mij zijn enige hit. See So High geheten. En ik had zojuist Frank van Etten een plaatsje gemaakt in Nederland. Nederlandstalig op de radio. Het huisje op wielen. Even muziek van The Boss uit Amerika.

Ja, dames en heren, gezelligheid. Het is absoluut een mix. Een mix van hits. Met lekker veel gouden ouwe. Het is nieuw programma. Ik zit nu tussen 10 en 12 natuurlijk. Voorheen tussen 12 en 2. Tijd is even wennen. Je hebt te maken met een soort van voorbereiding voor de programma's. Ik ben altijd druk in de weer met de social media. Mensen die mij kunnen bereiken eventueel. En ik moet er tegenwoordig eigenlijk voorop staan. Vroeg uit de veren. Maar goed, alles wens. Hè? Zo is het maar net. Ik draai de muziek van Marco Schuitmaker voor je. Baasje uit het Hoge Noorden. Ongelooflijk populair. Het is niet bij één hit gebleven. Dat ook deze schoorde. En dat was een ex-kanjerschijf. Weer een maand of twee geleden, denk ik. Deze nacht heet het plaatje. En daarvoor zat de boss uit Amerika. Bruce Springsteen. Ik heb zo meteen nog wat country voor je. Ik heb nog een vergeten hit. Plaatjes die je niet alle dagen meer hoort op de Nederlandse radio. En ook, als het een beetje mee zit, draaien we nog de Verdwaalde Piratenplaats. En ik heb nog een verzoekje speciaal voor Jan. Gisteren aangevraagd. Gisteravond. En die wordt nu gedraaid, want hij was een beetje aan de late kant. En het was een sauna hierboven. Niet te geloven. Hoge temperaturen. Goed, Karin Vierman heeft nog gereageerd, dankjewel. Er wordt meegeluisterd in Zwolle. En ook Monika West heeft gereageerd. Dat is een, mag wel zeggen, piratenzangeres. Bekend van een aantal grote hits die nog steeds na al die jaren gedraaid worden bij de mannen van de Vrije Blije Radio. Monika, dankjewel. Henry en Annie, ook zij luisteren mee. Jeanette Euverman is erbij vandaag. Willy Groenendaal heeft gereageerd. Ronnie Vermegen, dat is een collega uit Nijmegen. Dini van Ruiven. Tante Riki heeft de radio aanstaan. En ook Kees Pronk. En dat is dan weer een oud DJ. Die zijn er ook bij vanmorgen. RTV4, programma Kickstars. Dan ben je tot 12 uur.

Ja, dames en heren, het is een van de twee hits van dit baasje. Maakt eens deel uit van de E Street Band van Springsteen. Andere plaat heet Bittersweet. En dit was zijn meest grote hit. Little Stephen and the Disciples of Soul. En Forever draaiden we. En ik had Paul Elstak voor je. Met Love You More. Dat is een Nederlandse DJ. Natuurlijk heeft hij zijn sporen nagelaten. Doet niet zoveel meer, denk ik. Hij zal een beetje potverteren op dit moment. Goed, we gaan naar de Verdwaalde Piratenplaats. En die is van jaren geleden, zoals altijd natuurlijk. Hè.

Speciaal voor Jan. Jan Schipper. Luister mee in Vroomshoop. En Henry van Wijk die heeft ook gereageerd. Die is er meestal bij, vraagt ook regelmatig muziek aan. Radio staat aan in Emmen. In het mooie Drenteland. En ik had zojuist nog een plaatje van Duo Onbekend. Het was in het kader van de Verdwaalde Piratenplaat. Dit was Yes trouwens met John Anderson in het vocale gedeelte. En Owner of a Lonely Heart. Nog even iets van Duff. Hier is Kodo voor je.

Het baasje heeft inmiddels een gouden plak, dames en heren. Een gouden plak, echt waar. Het is sowieso de meest gedraaide Nederlandstalige plaat van de laatste maanden. Vette hit, we zijn absoluut commercieel bezig. Dat doen we alle jaren wat. Voorheen in de lunchshow natuurlijk tussen 12 en 2. Iedere dinsdag en donderdag. We draaien only hits. Ik heb geen moeilijke verzoekjes, die worden afgekapt. Gewoon gezellig meezingen met RTV 4. 2 uur lang. Een zomerhit van Justin de Wild en die heette Cheerio. En ik had nog een plaat die daarvoor gedraaid werd, geloof ik. Hè? Kijk, het grijze brein laat me af en toe een klein beetje in de steek. Maar verzoekjes zijn natuurlijk altijd welkom. De lijnen staan elke keer weer open, dames en heren. 064-22-300-39. 064-22-300-39. En wie schrijft, die blijft. Owner of a Lonely Heart werd gedraaid speciaal voor Jan. En Janneman. Dat kan ook al wel even geleden zijn trouwens. Goed, het was mandenmaals hier aangenaam om mijn plaatjes te mogen draaien. Donderdag 16 juli. 2026, de verjaardag van Floortje Smit. Ze is natuurlijk zangeres en 43 jaar geworden vandaag. Jenske Moerman, dat is ook een zangeres. Ook jarig vandaag, 47 jaar. Matteo Scholten, dat is een tv-producent, 58 jaar geworden vandaag. Stuart Copeland, de drummer van de Police, is jarig. 74 jaar. En Jos Stelling, de filmregisseur van eigen bodem. Ook hij viert zijn verjaardag. 81 jaar. Als jij iets te vieren hebt bijvoorbeeld, dan laat ze maar gewoon in de volgende programma's vanuit deze studio binnenkomen. We vieren dat heel graag op de radio met je mee. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ik wens je een fijne dag en alvast een heel goed weekend. Aanstaande zaterdag Henk Stoeten natuurlijk vanaf de klok van 9 uur in plaats van 10 uur met Music Memories. En vanmiddag Gert-Jan Hoekman. Ga je goed? Tot RTV 4.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers...

0: niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival dat morgen begint geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fjedorov. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. De verdachten zijn mannen van 18 jaar. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon. Het is 23 tot 31 graden.

0: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd en zou de spanning

0: zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen, op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18.

0: En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. Twee mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 30 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn rijdt het langzaam voor Hoenderlo. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Het komt door een eerder ongeluk, want de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is RTV 4.
3: Schijven voor bedrijven.

0: Goedemiddag. Ja, het is voor mij eigenlijk nog een beetje morgen. Omdat ik, ja, als je nachtdienst draait, dan ben je net wakker, zeg maar. Hè. Dan gaat het al niet zo heel, dat je zegt van, dat gaat allemaal zo vlug. Om het alles te begrijpen, zeg maar, dat het alweer middag is. Maar mensen, in ieder geval welkom bij Schijven voor Bedrijven. Je weet het, een bron van energie op je radio. We gaan vandaag weer leuke platen draaien. In ieder geval plaatjes dat je zegt van, dan kun je heerlijk mee werken. Dus ik zei het al, een bron van energie. Altijd goed. Straks om kwart over hebben we weer een hele mooie topopknaller. Dat is altijd een plaatje uit de jaren 70 of uit de jaren 80. Het is weer even dat je het weet natuurlijk. En om kwart voor hebben we de Schijven voor Bedrijvenplaat. En we hebben in de tweede uur, want we hebben maar twee uurtjes, 10 over ongeveer, gaan we altijd beginnen met de foto 4. De foto 4 op RTV 4, jawel. En kwart voor 4 hebben we de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. We zijn te beluisteren op de 107.2 in de ether en natuurlijk op de 105.9 in de ether. Ja. En natuurlijk overal wereldwijd.
1: Welkom bij Schijven voor Bedrijven.

Dat is ook een leuke manier om, om lekker wakker te worden. Beetje zonneschijn. Umboza was het mensen. Uit 1996, wat een groot hit was het toen, hè? Inderdaad, het was Sunshine. The sunshine will follow wherever you are. Una música ahí tremenda. Een leuke start trouwens met Another Brick in the Wall met Pink Floyd. En zo hebben we nog veel meer van die leuke muziek waar je lekker bij kunt werken eventueel. En mocht je vakantie hebben, fijne vakantie alvast. En maak er een leuke tijd van. Draai ik nog even een hele mooie voor jou van Tom Petty in The Heartbreakers. Ze kwamen in 1990 met een hele mooie A Face in the Crowd.

0: prachtig, hè? Tom Petty was het en The Heartbreakers en Face in the Ground natuurlijk. En dat allemaal hier op RTV 4, mensen. Een hele goede middag.
1: Het is tijd voor een topopknaller.
0: Oh, lekker.
1: In Schijven voor Bedrijven.
0: En je weet, Schijven voor Bedrijven, dat betekent de topopknallers. Dan is het altijd tijd voor de jaren 70 en de jaren 80. Hè. Het was de periode toen de tijd dat heel veel jaren 70 en jaren 80 muziek werd gedraaid in de top-op periode. En zo hebben we dan nu ook een hele mooie hier klaarstaan die we ook binnen hebben gekregen. Onze hartelijke dank daarvoor. Het is een Britse popzangeresje die in de jaren 80 grote hits op zijn naam hebben geschreven. Onder andere Kids in America, Cambodja, You Keep Me Hanging On. En You Game? Nou, dan zeg ik volgens mij wel genoeg. Heb je het wel geraden welke zanger of zangeres het is? Hè? Het is natuurlijk Kim Wilde. Jazeker. En Cambodja. En voor degene die de plaat heeft ingestuurd, zeg ik maar weer bij deze.
1: Dit is de topopknaller van deze week.
0: Het is een hele mooie, dus van Kim Wilde. Lekker meegenieten.

Kelvin Harris en de Ragbone Man. En Giants uit 2019. Daarvoor hadden we die hele mooie van André Hazes nog met Mart Hoogkamer. Zij is van mijn wensen. Het is maar even dat je het weet natuurlijk. Hè. Lekker even naar 1976 met Catapult. Ze kwamen daar met een hele mooie Remember September.

Het was Catapult en Remember September 1976. En we gaan er even eventjes uit voor zometeen het nieuws. Het, hoe noem je dat? Regio nieuws. Streeknieuws eigenlijk, hè. En hier is Big Two. Graag dan zo met Ego. Hallo.

0: Daarvoor hebben we ook een leuke, van Georgie, ja. Met Jokera Valar. Dat is ook niet mis. Hey. En we hadden Boston nog, hè, met Don't Look Back. Groot hit geweest in 1978. Je luistert naar RTV 4, mensen. Jouw streek radio, mensen, absoluut. Zo, zijn we weer toe aan de schijven voor bedrijvenplaten. Dat is vaak wel een beetje een uptempo plaatje. En zulke plaatjes mocht ik je gewoon insturen. En dat kun je ook doen naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Dus gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Als jij een beetje een leuke top 40 plaat weet, een beetje een uptempo plaatje, dan mag je dat gewoon even daar naartoe sturen. En dan gaan we dat zeker om kwart voor drie in dit programma van Schijven voor Bedrijven voor je wegdraaien hier op dit radiostation. Dus ik zou zeggen, gewoon doen. Want we hebben weer een hele leuke van Bon Jovi, mensen. En Living on a Prayer.
1: En dit is de nieuwe Schijven voor Bedrijven plaat van deze week.

Ach, je hoorde soms wel van het rare verhaal over Tupac toen de tijd. Hè? Maar dit was Tupac, samen met de familie Dr. Dre en zo. Die hadden in 1996 een grote hit met California Love. Ah, zo ben ik het nog. En hiervoor hadden we Alvaro natuurlijk nog, Alvaro Soler met Sofia. Ja, wat ik zeggen wil, we gaan er zo meteen uit voor het nieuws van 3 uur. En straks naar de klok van 3 zijn we heel graag weer bij je terug met nog veel meer leuke dingen. Onder andere, straks zo'n beetje 3:10 hebben we de foto 4 hier op RTV 4. Ja, ja, en 4:15 hebben we de platen zo vooral met Bart van Leeuwen. Bart van Leeuwen gaat een heel mooi verhaal vertellen. En dat verhaal komt uit een bepaald jaar. En dat zal ik je straks even vertellen. En dan mag je raden welke plaat er schuilt in het verhaal, mensen. Nou, we hebben lekker luisteren naar de gezelligste op je radio. Je weet het natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk RTV 4, mensen. De streekradio voor, Noordoost-Oost-Overijssel, zeg maar. Hé, hey, we gaan eruit met een bijzonder plaatje van Alan Porson Project. Die hadden...

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.

0: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn

0: meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je bij Eemnes 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Kelp en Oler 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En de A7 Groningen richting Duitsland voor de grens bij Nieuweschans ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is RTV 4.
3: Schijven voor bedrijven.

0: Waar kennen we dat toch van, hè? Deze muziek. Waar kennen we dat van? Ja. Volgens mij van de Bee Gees, hè? Jive Talking. En dat was toen de tijd een groot hit in de jaren 70. Maar Boogie Box High, een Engelse pop musical project, die kwam ermee opnieuw op de proppen, zeg maar. Dat hebben ze goed gedaan. En het klinkt best lekker volgens mij toch zo hier op de radio bij RTV 4 Radio. Hè, toch? Ik weet niet wat jij dan doet met een andere kant van de radio. Ik hoop dat je het niet te vermoeiend maakt waarschijnlijk. Want dat moet je niet hebben. En zeker niet als je op vakantie bent, mensen.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Je radio swing.
0: Ja hoor.
1: Met Gert-Jan Hoekman.
0: Zeker weten. Want we hebben weer wat leuks voor je klaarstaan. Ik heb het in het eerste uur ook al gezegd. We hebben straks 10 over ongeveer hebben we de foto 4. 4 fotoplaten die in zijn gestuurd, mensen. Nou ja, wat is fout, hè? Zeg ik altijd. Straks zometeen. En we hebben kwart voor hebben we de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuw. Ik zal nog even kijken uit welk jaar dat die zometeen komt. Het plaat en zijn verhaal. Dat komt uit 1997. Dus als je een beetje bekend bent uit het jaar 1997, ga je straks gewoon even lekker luisteren naar Bart van Leeuwen. Hij gaat een leuk verhaal vertellen. En in dit verhaal dus schoot die hele mooie plaat uit 1997. En mocht je hem geraden hebben, ga ik je straks ook nog even lekker feliciteren. Nou, wat wil je nog meer? Nou ja, misschien nog een beetje zomerse muziek waarschijnlijk. Want we hebben hier ook een reizende ster, mensen. In ieder geval in zijn vaderland in Brazilië. Want ze hebben het lekker gedaan, hoor, deze. Gustavo Lima, ik breng me echt de tong erover over zo'n woord. Maar goed, dat geeft ook helemaal niks. Ballada, daar hadden ze het over in 2012. Lekker meeswingen hier op je radio in Schijven voor Bedrijven. En mocht je aan het werk wezen, doe het lekker even voorzichtig aan. Hè. En rustig blijven.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
4: Schijven voor Bedrijven.

Heerlijk man, wat lekker. Swingt veel lekker op de radio natuurlijk. En vooral in de zomerperiode is het altijd fijn natuurlijk. Hè? Dat je even lekker naast je caravan zit of zo. Of achter je caravan misschien wel. Uit de zon zeg maar. Maar in ieder geval vakantiegangers hier in Hardenberg omstreken. In het noordoosten van Nederland, zo kun je beter zeggen. Heel veel plezier, maak er een leuke tijd van. Want we hebben leuke dingen hier in de gemeente. Zo. Echt. Hey, we gaan even luisteren naar de foto 4. Ik heb hier weer 4 platen van onder andere Double Solo, Boney M, Troy Sylvian. En we hebben Giorgio hier nog voor jou op de radio. Even lekker meegenieten. 4!

Dacio met From Here to Energy. Met dat allemaal hier in schijven voor bedrijven als nummer 4. En we hadden ook even kijken. Rush van Troy Sivan hadden we ook nog even. En die hele mooie van Boney M natuurlijk. Hè. The Rivers of Babylon, mensen. En die plaatjes kun je gewoon insturen naar, gewoon naar Gert-Jan. @schijvenvoorbedrijven.nl. Ik was het bijna weer kwijt, mensen. Hoe kan dat nou ook, hè? Dus gewoon Gert-Jan, @schijvenvoorbedrijven.nl. Zet er even bij de foto 4. Probeer in ieder geval top 40 muziek, mensen. En een beetje muziek dat je zegt van dat iedereen ook een beetje kent natuurlijk, hè. Nou ja, wat is fout? We gaan even luisteren naar DJ Sammy. Ken je nog? The Boys of Summer.

0: Mooie muziek uit Volendam. BZN en Just an Illusion. En daarvoor hadden we natuurlijk die DJ Sammy nog, hè, met The Boys of Summer, mensen. Hele goede middag. Als je later bent afgestemd, dit is nog steeds schijven voor bedrijven. Voor de mensen die nog aan het werk zijn. Hè. Ja, zijn al die mensen die nog aan het werk zijn, hoor. Niet dat iedereen maar een beetje vakantie heeft natuurlijk. Nee, echt niet. Maar goed, misschien krijg je dat nog. Daar wens ik ook wel in ieder geval heel veel plezier bij. Hey mensen, we gaan eens even kijken wat we nog te doen hebben in het laatste kleine half uurtje nog. Dat is de plaat, is er vooral met Bart Vleeuwen straks om 15:15. Hè. Mooi verhaal. En daar schoot een hele mooie plaat in. En de plaat komt uit 1997, dus als je een beetje bekend bent. Goed luisteren naar het verhaal van Bart zometeen. En dan kun je misschien raden welke plaat het is. En mocht je het geraden hebben, dan ga ik je straks nog even feliciteren. Maar eerst eens even weer mooi werk, mensen. Met This is Summer.
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
3: Schrijven voor bedrijven.

0: Hartwell en Summer Air uit 2019. Yo, oh, wat een lekker plaatje om misschien weer lekker te horen. Zeker met deze zomer. Hey, het is er weer zover, hè. We kunnen weer die hele mooie verhaal aanhoren van Bart Vreeuw. Bart is aangeschoven, gaat een heel mooi verhaal vertellen. En dat verhaal komt namelijk uit 1997. Hou het even in de gaten. Even terugschakelen naar 1997. Ben je nog een beetje bekend uit dat jaar? Nou, dan schoot er een heel mooie plaat in het verhaal. En als je dat verhaal hebt geraden, of in ieder geval de plaat hebt geraden uit het verhaal, dan ga ik je straks nog even feliciteren. Nou, ik zou zeggen, gewoon goed je best doen. We gaan naar 1997. En Bart, ik zou zeggen, ga je gang.
1: La di da di da di da, wat voor leven.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Soms probeer ik wel eens verder te kijken dan de meeste mensen doen. Ik kijk dan omhoog, naar de hemel. En dan voel ik jouw warmte weer om me heen. Nu heb ik dat gevoel ook weer. Hopelijk vind je het niet erg dat ik even tegen je praat. Ik kan je nou eenmaal moeilijk vergeten. Als ik het weer eens moeilijk heb, dan geef jij me onmiddellijk nieuwe kracht. Die kracht haal ik vooral uit de laatste woorden die je tegen me zei. Over dat ik wat vaker aan mezelf zou moeten denken. En dat ik mezelf eens wat beter zou moeten leren kennen. Je bent altijd mijn beschermengel geweest en nu je ergens daarboven zit, heb ik helemaal het gevoel dat je over me waakt. Ik zou willen dat je je vleugels om me heen slaat en me heel stevig vasthoudt, zodat we elkaar nooit meer kwijtraken. Dan heb ik hopelijk nooit meer zorgen en voel ik geen pijn meer. Net als jij, sinds je daarboven in de hemel bent. Of is het gek dat ik zo denk? Overal waar ik loop en bij elke glimlach die ik zie, moet ik aan jou denken. Ik weet dat jij het bent die telkens naar me lacht. Elke avond kijk ik omhoog naar de sterren, omdat ik weet dat één van die lichtpuntjes van jou is. Je schijnt speciaal voor mij als de nacht weer eens donkerder is dan normaal. En als je eens wist hoeveel ik er voor over zou hebben om voor één keer weer bij elkaar te zijn. Maar ja, ik weet ook wel dat het nu nog niet kan. Misschien later. Aan dat moment denk ik, als ik af en toe even verder probeer te kijken dan de meeste mensen doen.

moeilijk was het volgens mij niet. Als je het goed verhaal hebt beluisterd dan, en je bent een beetje bekender in de jaren 97... dan wist je dat het Janet Jackson was natuurlijk, hè? Met die hele mooie... Ah, Together Again. Wat lekker. Hey, heb je het goed geraden? Ik zeg bij deze maar weer. Ga ik voor jullie even deze bekkenplaat draaien van de Truck is Gagged. En die hele mooie met hart en ziel met ze. Ze hadden een hele grote hit met in 1990 alweer. Ja, even lekker swingen nog op de radio. Met RTV 4 in schijvenvorm drijven.

Gallagher, Kex. Met natuurlijk die hele mooie Heart and Seal uit 1990. Hè. En wat daarvoor hadden we trouwens, moet ik even, nog even vertellen. We hadden ergens nog Hardwell. En daarvoor hadden we trouwens Elton John en Dua Lipa met Gold Heart. Niet vergeten natuurlijk, hè, want dan zijn we weer plaatjes die weer aangebracht zijn. Die moet je natuurlijk wel even, vertellen natuurlijk als ze gedraaid zijn in de radio natuurlijk. Hè. En het zit er weer op wat betreft de muziek die ik weer voor je had in dit de afgelopen twee uur van schrijven voor bedrijven. Elke donderdag voor jou op de radio tussen 2 en 4. Elke donderdag dus onthoud het even, zet het even in je agenda. En dan luister je gewoon volgende week gewoon weer lekker weer mee. Speciaal muziek voor onze harde werkende mens, zeg maar. Nou ja, tussen haakjes, ook vakantiegangers natuurlijk, hè. Hey, we gaan eruit met een hele mooie van Bonnie St. Clair. En die hadden samen met Unigloria 1972 een leuk hitje. En dat heet Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Ik zou zeggen, hey, veel plezier.

0: Nieuws. Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: Onderweg met Kelvin.
6: En dan zeg je donderdag, dan zeg je onderweg met Kelvin. Russo en Emma Heeser zijn voor je onderweg naar Electric Light Orchestra. En Don't Bring Me Down.

Dag 16 juli en dit gebeurde er vandaag in het nieuws. De politie heeft bevestigd dat de grote politieactie in Amsterdam-Oost gisteravond te maken had met de ontvoering. Daarbij zijn twee verdachten aangehouden. Eerder sprak de politie van drie verdachten. Bij de arrestatie werd de ontvoerde persoon in de auto van de verdachte aangetroffen en bevrijd. En de Canadese vrouw is op Schiphol betrapt toen ze probeerde een koningspython mee naar het vliegtuig te smokkelen. De vrouw verstopte het dier in haar BH. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bij de veiligheidscontrole werd de slang die beschermt eerst onder de kleren van de vrouw ontdekt. En tenslotte, een Duitse ICE-trein heeft afgelopen weekend een ongeplande stop gemaakt. Op een ongebruikelijke reden. Er was namelijk geen toiletpapier aan boord. Op de Instagram is een video geplaatst van de conducteur die met drie pakken wc-papier met de trap naar het perron oprent. En dan vervolgens ook nog in de trein stapt. Nou, je bent weer helemaal bijgepraat. Zometeen voor je. Ik heb ook nog Mo voor je en een nacht als deze. En dit is Bruce Springsteen en Born in the USA hier bij RTV4.

Een lekker roadtrip plaatje, zo zou ik het echt omschrijven. Heerlijk zeg. Leuk om weer even te draaien. Je hoort een Mo en een nacht als deze. En nou ja, zondag staat ze in het Openluchttheater in Bloemendaal. En dat is wel hartstikke leuk in ieder geval bij het Openluchttheater. En er zijn nog kaarten voor te koop. Hartstikke fijn is dat. Een nacht als deze hoorde je hier dus bij RTV 4. Hey, dit weekend is er namelijk weer Boerenmarkt in Vlilsteren. De maandelijkse markt. En dit keer is het thema zomer. Nou ja, goed, weet je, iedereen heeft vakantie. Het zomervakantieseizoen is begonnen. Als je een beetje naar buiten kijkt, dan denk je echt van, is de zomer echt begonnen? Nou, het antwoord is jazeker. En nou goed, er zijn heel veel leuke dingen gepland. Bijvoorbeeld ook een barbecue met van alles erop en eraan. Ja, naast vlees ook lekkere groenten en zo. En de markt die zal namelijk ook muzikaal opgevleurd worden. Jazeker. Absoluut door een bekende duo, de Unstoppables. Jazeker, absoluut. Dus voor het één groot feest, dus de Boerenmarkt in Vlilsteren. Dus zaterdag om 11 uur en het duurt dan tot 4 uur. Dus dat is sowieso altijd wel heel leuk om dat mee te maken. Je luistert naar RTV 4 met zometeen Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Jazeker, Total Eclipse of the Heart. En dit is zo'n lekker nummer van Ella Langley en Choose in Texas. Heerlijk. Even een klein beetje country hier bij RTV 4. Altijd goed. Dit is zo lekker. Ik ben er fan van in ieder geval. En ik hoop jou ook zo meteen.

RTV 4 met Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Vorige week overleed ze op 75-jarige leeftijd. En heeft ze bekend geworden door heel veel nummers. Onder andere de hit die je net hoorde, Total Eclipse of the Heart. En zometeen is het tijd voor het allerlaatste streeknieuws. Met nieuws over ontmoetingsplaats voor bijna 100 jongeren die stotteren. En ook de NOS Headlines en ook verder goede muziek van The Beach Boys. En ook Tom Jones is voor je onderweg. En nu is het tijd voor wat zomer op je radio. Absoluut, kibbie! Skibby and...

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in rivieren en de toenemende vraag naar water. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Het OM eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden. Dan het weer, in het noorden en midden bewolking, in het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Gaan we even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is er namelijk het allerlaatste streeknieuws. Van 17 juli tot en met 2 augustus is het Overijsselse Lemelen de ontmoetingsplaats voor bijna 100 jongeren die stotteren. Tijdens de 2 internationale Erasmus Plus uitwisselingsweken komen deelnemers uit 10 verschillende Europese landen samen op de Erve Aftink. Het doel is niet om het stotteren te verhelpen, maar juist om zelfvertrouwen en eigen stem te laten horen. En zaterdag 25 juli komt Jimmy Dijk, fractievoorzitter en partijleider van de SP naar Hardenberg, om met inwoners in gesprek te gaan over de betaalbaarheid van het leven in Nederland. De bijeenkomst start om 10 uur bij Café Den Herdenberger en iedereen is welkom. En tenslotte, de Rechterse Dijk in Dalfsen is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 9 oktober volledig afgesloten voor het verkeer. De weg krijgt een nieuwe fundering en een nieuw wegdek. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting in beide richtingen omgeleid. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal eigenlijk, jazeker. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. Eigenlijk, normaal gesproken, op de donderdag is het vaak echt een heel lijstje met files, maar vandaag niet. Heel lekker. Ik heb namelijk 1 file voor je op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek. 7 kilometer en 9 minuten vertraging.
3: RTV

0: Jones en What's New Pussycat.
1: De lekkere track.
0: Ja, want daar is het bijna tijd voor. De lekkere track. Wat is een nummer wat jij heel graag zou willen horen bij RTV 4? Nou goed, jij mag het zelf bepalen. En dat kan heel simpel via de app. Dat kan via 0529481048. 0529481048. En laat even weten wat voor nummer jij heel graag zou willen horen. En dat mag echt van alles zijn. Het mag van dance tot Nederlandstalig zijn. Het belangrijkste is vooral... Jij moet het vooral naar je zin hebben. Dat is het belangrijkste. Een nummer dat je denkt... Oh, die zou ik heel graag willen horen. Misschien heb je wel zo'n oorwurm in je hoofd. En je denkt... Oh ja, dat is zo'n nummer. Dat je denkt... Oh, die wil ik heel graag horen bij RTV4. Als ik dat nummer hoor... Dan is mijn donderdag helemaal compleet. Nou, laat het in ieder geval even weten. Dat kan via de app van RTV4. 0529-481048. 0529-481048. En misschien ga ik er wel jouw lekkere track wel draaien. Dat is zeker leuk. Dat sowieso. Zometeen Underdog Project en Summer Jam 2003. En eerst een beetje romantiek met Barry Manilow. Er is ook een feestversie. Maar dit is dan het origineel. Mandy hoor je nu bij RTV4 in Onderweg met Kelvin.

0: In the Dark Project en de Sun Club en de Surrey Jam 2003, zeker. Dat is een lange tijd geleden.
1: De lekkere track.
0: En wat moet nou toch die lekkere track gaan worden? Jazeker, dat kon je even laten weten via 0529481048. En er zijn veel leuke appjes binnengekomen. Onder andere Jessica, die zou graag Harry Styles willen horen met American Girl.

Tom die kwam met Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. I could feel the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. En Manon die kwam met een beetje een oude suggestie. S Club 7 en Bring It All Back.

0: Maar ja, welke gaat het worden?
1: De lekkere track.
0: Ja, het is echt altijd de keuze is reuze wat de lekkere track betreft. En dat is ook een leuke suggestie die worden aangevraagd. Maar ja goed, we kunnen maar één draaien, dat is het. Nou, ik zal je vertellen, uit alle stemmen die gekomen zijn, is dat dan toch de winnaar geworden. S-Club 7 en Bring It All Back. Dankjewel voor het doorgeven van je suggesties. En volgende week weer een nieuwe ronde, nieuwe kans.

TV4 met Jelly Roll en I'm Good. En ja, weet je, als ik aan Jelly Roll denk, dan denk ik eigenlijk aan het nummer waar, tenminste waar ik hem zelf heb ontdekt, namelijk dit nummer, Run It. We do this everywhere we go. I think you know this ain't no one horse rodeo. I think you know when we pull up green lights. Even een lekker uptempo nummer, maar niet alleen Run It, maar ook Holy Water samen met Marshmello.

0: En net hoorde je namelijk, Jack de Rol, de recente namelijk. En I'm good. Hier in Onderweg met Kelvin op RTV 4. Zometeen is het tijd voor de NOS headlines, de NOS nieuws. En ook muziek van Kool & The Gang. En ook John Kincaid is voor je onderweg. En nu, Racy en Some Girls. Even lekker dansen.
1: Voetjes van de vloer. Lekker dansen in een dancing.
0: Ja, dat was vroeger zo bij dancing. Ook voor mijn tijd, maar ik hoor wel eens verhalen, jazeker. Some Girls Racy, nu. Bij RTV 4, Onderweg met Kelvin. Zeker en vast.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: Onderweg met Calvin.
7: Zometeen gaan wij een reisje maken in het land van de lekkere pintjes en de schone madammen. Nu Cool and the Gang voor je en Straight Ahead hier in Onderweg.

Cool and the Gang. Even lekker swingen hoor met Straight Ahead. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin hier op RTV 4. Tot 7 uur ga ik je vermaken met leuke muziek natuurlijk. En even kijken wat er natuurlijk allemaal in het nieuws gebeurt. Absoluut heel belangrijk. Maar eerst, heb jij een koffers al ingepakt? Heb jij dat nog gedaan? Of nog niet? Al is het. Als je dat hebt gedaan, ben jij goed bezig. Anders snel doen. Want we gaan weer een restje maken in het land van de lekkere pintjes en de schone madammen in de Vlaamse plaat. Dat is er voor zometeen. En verder muziek van Bruno Mars voor je onderweg. En nu John Kincaid en Dreams Are Than a Penny.

Bruno Mars. En nummer dat gaat over de liefde. Jazeker, dat is altijd leuk. Altijd goed. Ja, dat je dan niet zonder iemand kan. Ja, dat hebben we allemaal wel eens. Hè? Dat je dan verliefd op iemand bent. En dat je denkt, oh ja, dat zou ik wel heel graag willen. Absoluut. Risk it all hier bij RTV 4 hier in Onderweg met Kelvin. Ja, ik moet een beetje lachen, want gisteren is er iets gebeurd in de avondshow met Erik en Astrid. Zometeen ga ik je er alles over vertellen. Eerst is het tijd voor de Vlaamse plaat. Zoals je van me weet, heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de Schone Madame. Nou, mooi bruggetje, Schone Madame. Elke donderdag zetten wij zo'n Vlaamse plaat in het zonnetje. En vandaag is dat een nummer van Clouseau. Het nummer heet Passie. En ja, ook weer een beetje zo'n liefdesliedje dan, hè. Dat je dan een relatie hebt met iemand en dat gaat dan uit. En dan ben je helemaal in zakken. Dat is van, hoe gaat dat? Clouseau staat trouwens vanavond en morgenavond in het Zuiderparktheater in Den Haag. En ik weet dat mijn grote vriend en collega Douwe Smits, die gaat daarheen. Heel veel plezier. En ook voor de mensen die sowieso naar Clouseau gaan, dat is hartstikke leuk. En om een klein beetje in de stemming te komen, kan dit nummer niet ontbreken. Ja, passie. En ook een passie om te draaien, jazeker. Je hoort me nu bij RTV4.

Alleen maar liefde, jazeker. Huber Lewis aan de nieuws. En Do You Believe in Love? Hoor je bij RTV 4. Elke woensdag is er namelijk de avondshow met Erik en Astrid van 7 tot 9. En gisteren werd ik door hun gebeld, want ze gaan namelijk iets heel leuks doen. Heeft ook een beetje te maken, ik word er ook een beetje bij betrokken. Want ze gaan namelijk op zoek naar een leuke vriendin voor mij, jazeker. Gisteren werd ik gebeld en met de vraag van ja, weet je, je bent op zoek naar een leuke vriendin, kunnen we je helpen? Nou, ik zei meteen ja, want ja, weet je, een leuke vriendin is natuurlijk altijd leuk. Dus ja, gisteren vertelde ik dus in de uitzending van ja, hoe moet mijn ideale droomvrouw eruit zien? Wat voor dingetjes zou ik aan haar leuk vinden en wat niet? En een beetje die dingen. Dus in de avondshow met Erik en Astrid is er eigenlijk een soort langlevende liefdeversie van Kelvin zoekt een vriendin. En het is in ieder geval hartstikke leuk. En volgende week woensdag word ik weer gebeld. En dan gaan we verder de diepte in, zeg maar. Van ja, wie ben ik dan persoonlijk? Ja, ik vind het wel leuk trouwens. Want ik zal je vertellen hoe het idee is ontstaan. We hebben wel eens borrels bij RTV4 en dan wel eens onder genot van een drankje hebben we het wel eens van ja, het zou wel leuk zijn om een soort datingshow op te zetten. Nou, dat hebben we dus een klein beetje gedaan en zo. Een beetje van ja, zou dat leuk zijn? En Erik heeft echt dat idee van ja, hij gaat echt op zoek naar een vriendin. Dus Kelvin zoekt vrouw of onderweg naar Kelvins liefde. Moet toch een beetje een format bedenken, maar dat komt vast wel goed. Ik zie het al voor me dat ik hier in de studio ben een keer op woensdagavond. En dat ik dan kan kiezen uit 10, 20 vrouwen. Oh, dat zou geweldig zijn. Jazeker. Absoluut, ja. RTV 4, dan luister je na onderweg met Kelvin, zometeen The Magician, Sunlight en nu Alan Parsons Project. Heerlijk nummer in de avond. Eye in the Sky. RTV 4.

0: The Magician samen met Years and Years and Sunlight hoor je bij RTV 4. Zometeen is het tijd voor het streeknieuws. Maar eerst worden we bijgepraat wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. En dat hoor je natuurlijk allemaal in de NOS headlines. Jazeker.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Bij niveau 3 is sprake van een crisis. Het weer in het noorden en midden bewolking, in het zuiden droog en zonnig. Bij
2: RTV 4, streeknieuws.
0: En we gaan even kijken wat er allemaal in de rest van de regio gebeurt, namelijk in het streeknieuws. Het Rechterse Dijk in Dalfsen is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 9 oktober volledig afgesloten voor verkeer. De weg krijgt een nieuwe fundering en een nieuw wegdek. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting in beide richtingen omgeleid. En zaterdag 25 juli komt Jimmy Dijk, fractievoorzitter en partijleider van de SP, naar Hardenberg om met inwoners in gesprek te gaan over de betaalbaarheid van het leven in Nederland. De bijeenkomst start om 10 uur bij Café Den Herdenberger en iedereen is welkom. En tenslotte van 17 juli tot en met 2 augustus is het Overijsselse Lemelen de ontmoetingsplaats voor bijna 100 jongeren die stotteren. Tijdens 2 internationale Erasmus Plus uitwisselingsweken komen deelnemers uit 10 verschillende Europese landen samen op Erve Aftink. Het doel is niet om het stotteren te verhelpen, maar juist om het zelfvertrouwen, een eigen stem te laten horen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtbal. Dus je bent weer helemaal bijgepraat.

party. Nighthorn en Dinner Party hoorde hier bij RTV 4. En volgende week dinsdag dan is het zover. Namelijk het Suikerbietenfeest in Lemelenveld. Hartstikke leuk is dat. En ik heb eventjes gekeken wat er allemaal te doen is. Nou goed, sowieso dinsdag begint het 21 juli. Ja, ik moet zeggen, dan is er één activiteit. Maar woensdag wordt het nog veel leuker en veel drukker. Want om 10 uur dan is namelijk een braderie. Er is een kindermarkt, er is een rommelmarkt, er is een kermis. Kortom, het is echt gezelligheid voor iedereen. Verder is ook nog optredens van Fons Feurink, DJ Hidde. En het is echt te veel om op te noemen. Als je hele programmering wilt checken, dat kan op suikerbietenfeest.nl. Het valt me ook wel een beetje op. Nou ja, goed, de zomer is natuurlijk in volle gang. En er worden altijd leuke feesten georganiseerd, sowieso. Balkbrug was namelijk het truckersfeest. En nu het suikerbietenfeest in Lemelenveld. Dus kortom, het is echt plezier voor iedereen, zeg maar. Dus de hele programmering kun je checken op suikerbietenfeest.nl. En dat is in ieder geval hartstikke leuk. Dat is één ding wat zeker is. Je luistert naar RTV 4 met zometeen The Cure en Lullaby. En nu Linda Ronstadt. Heerlijk. It's so easy. RTV.

The Cure en Lullaby hoor je bij RTV 4. Ik krijg net een file binnen op de N50 Zwolle Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dit is Styx en Babe hier bij RTV 4.

De romantische klanken. Heerlijk. Het waren de mooie klanken van Styx en Babe. En die hoorde je hier bij RTV 4 in Onderweg met Kelvin. Zometeen, na het nieuws van 6 uur, heb ik muziek voor je van Bella K. Ook nog Bow Wow Wow en ook YouTube is voor je onderweg. En goed, 6:30, dan weet je het, hè. Het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje staat ook weer op het punt van begin. Maar dat is allemaal voor zometeen, allemaal voor zometeen. Dus je hebt nog even de tijd om de dansvloer alvast eventjes helemaal klaar te maken, om het zo maar te zeggen. Heerlijk. Ondertussen is dit Paul Simon hier bij RTV4 Onderweg met Kelvin. Nog tot 7 uur. Een uur lang heel veel feest, absoluut.

0: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529-43-1207.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: I Love It, I Love It.
1: Nou ja, het is ook een lekker liedje, dus I Love It is wel een hele goede voor dit nummer, zeg maar. Een hele goede avond. Je luistert naar Onderweg met Kelvin hier op RTV 4. En leuk dat je erbij bent. Zometeen voor je heb ik ook nog de Steve Miller Band voor je. Abracadabra. Even wat toverkracht op de radio. En verder ook nog muziek van Fleetwood Mac. En wil je appen met de studio van RTV 4? Dat kan via 0529-481048. 0529-481048. En dan komt het helemaal goed. Dat sowieso. Nu heb ik YouTube voor je. En ja, dit is toch ook echt geweldig, zeg. Heerlijk. One hoor je nu bij RTV 4.

Steve Miller Band en Abracadabra. Een beetje toverkrachten hier op RTV 4. Zometeen is het tijd voor het leukste item van dit radioprogramma weliswaar. Het onderweg met Kelvin Dance, half uurtje lekker losgaan op de allerbeste beats. En dat is natuurlijk een vaste receptie bij RTV 4. Maar voordat het over is, heb ik ook nog de NOS headlines, ook het streeknieuws voor je. Allemaal voor je onderweg. En ja, dan gaan we gewoon lekker losgaan. Zal ik alvast even een klein tipje van de sluier geven wat voor toffe nummers er aankomen? Ja, tuurlijk. Laat ik het zo zeggen. Een cowboy en een remix. Nou, als je denk ik al weet over wie ik het heb, dan zou ik zeggen blijf lekker luisteren naar RTV 4. En dan komt het helemaal goed. Nu Michel Fugain, jazeker. Moet ik wel goed zeggen. En reggaeting. En dat klinkt dan ongeveer zo. Heerlijk.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het 23 tot 28 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio. Ja goed, daarvoor hebben we namelijk het allerlaatste streeknieuws. Van 17 juli tot en met 2 augustus is het Overijsse Lemelen de ontmoetingsplaats voor bijna 100 jongeren die stotteren. Tijdens de twee internationale Erasmus Plus uitwisselingsweken komen deelnemers uit 10 verschillende Europese landen samen op de Erve Aftink. Het doel is niet om het stotteren te verhelpen, maar juist om het zelfvertrouwen en eigen stem te laten horen. En zaterdag 25 juli komt Jimmy Dijk, fractievoorzitter en partijleider van de SP, naar Hardenberg om met de inwoners in gesprek te gaan over de betaalbaarheid van het leven in Nederland. De bijeenkomst start om 10 uur bij Café Den Herdenberger en iedereen is welkom. En tenslotte, de Rechterse Dijk in Dalfsen is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 9 oktober volledig afgesloten voor het verkeer. De weg krijgt een nieuwe fundering en een nieuwe wegdek. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting in beide richtingen omgeleid. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan is het tijd voor het onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Losgaan op de allerbeste beats. En dat is natuurlijk een vast recept. Altijd zo. En dat is altijd leuk. Nou, je hebt nog even de tijd. Ik zou zeggen, nog even heel snel. Pak even een drankje. Lekker drankje erbij, met of zonder alcohol. En gewoon alle stoelen aan de kant zetten. Ja. Doe ik dat ook ondertussen en dan ga ik je vermaken met heel veel goede dance beats. Absoluut. Reggie, Kaya Jones, Avicii en ook David Puet ga je allemaal horen. En nu? Moti? Of nee, eigenlijk Glen Campbell. En dan Rhinestone Cowboy in de remix van Moti. Heerlijk zeg. En je hoort hem hier nu in het onderweg met Kelvin dance half uurtje op RTV 4.

Het Onderweg met Kelvin. Dance half uurtje. En Jordan Reggie samen met Kaya Jones en Take It Off. Waar luister jij naar Het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje? Dat kun je even laten weten. En dat kan via 0529-481048. 0529-481048. Menu Avicii en Wake Me Up. En dan in de EDX Miami Sunset Remix. Heerlijk. Je hoort

0: David Poutens en The One hoorde je in de Vistone remix. Er komen veel leuke berichten binnen via de app van RTV 4 0529 481 0 48. Onder andere Danny luistert lekker mee. Onder andere even kijken. Kirsten luistert mee naar het onderweg met Kelvin Dance. Half uurtje. En dat geldt natuurlijk voor vaste vriendin van de show Amber. En nog heel veel mensen zijn van de partij. Die zijn lekker aan het luisteren naar het onderweg met Kelvin Dance. Half uurtje. En waar luister je nog meer? Laat het even weten. En dat kan heel simpel. Dat is RTV 4 via de app van RTV 4. 0529 481 0 48. Nu Luca de Bonaire samen met Tommy B. And I've been thinking about you.
1: Heerlijk.

0: Geïnspecteerd. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf

0: vriendschap had beëindigd. Het weer. Vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De avondshow.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer, vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De avondshow.

0: professional of een doe-het-zelver, je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van

0: RTV 4.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Robert Walters met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kato,

0: PVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: 4. Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen

0: Van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS.

0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.